snaker, een kilometer file. Kokend asfalt, kokend asfalt. Noodkreet van de ANWB. Er is geen vlucht, de verlichting is